0: verslaggever Tenny Tenzer.
1: Scheert een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
0: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur komt dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt er niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: De sfeer werd een beetje agressief. Er werd een autodeur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1700 opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans door een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden, dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: Het scheert een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: Het scheert een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Na het middaguur viel er wat lichte regen. En daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden. En er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16. Blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: Scheert een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe. Maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Amen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt er niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
4: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De mobiele eenheid heeft moeten ingrijpen bij de stille tocht voor een man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Die tocht eindigde bij het politiebureau Zuidplein. Daar werd graffiti op het politiebureau gespoten. Ook werd het bureau bekogeld met stenen. De ME voerde meerdere charges uit. Daarbij werden ze bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Dus zeker 1 aanhouding verricht. Aanleiding van de demonstratie was de dood van een 51-jarige Rotterdammer. Die sloeg op de vlucht en werd onwel nadat 2 agenten hem probeerden aan te houden. De fiets waar hij op reed was niet gestolen, heeft de politie aan NRC laten weten. Op de Wijzerenlaan in Rotterdam-Zuid is gisteren aan het einde van de avond iemand gestoken. Er was ruzie tussen 2 mannen. Volgens de politie is er 1 verdachte aangehouden. Het slachtoffer is nagekeken in een ambulance. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De politie stelt een tijdelijk telefoonnummer open waar mensen tips kunnen delen over de vergismoord op Rob Zweekhorst en Berco Roodreis uit 2014. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de afgelopen maanden werd in de Ringvaartplas in Rotterdam gezocht naar het moordwapen. Naar aanleiding van de nieuwe zoektocht was een zogenoemde kluisverklaring. Dat is een verklaring van iemand die pas na zijn dood mag worden gebruikt. Toen hij daadwerkelijk overleed, werd hem die verklaring ingezet. Zo werd de bewuste zoekplek door hem aangegeven. In de verklaring staat dus dat het vuurwapen was gedumpt in de Ringvaartplas. Er meldde zich iemand dat hij een jaar geleden iets had gevonden, maar dat blijkt niets met de vergismoord te maken te hebben. Het is vandaag Prinsjesdag. Dat houdt in dat de plannen voor het komend jaar officieel bekend worden. Zo is er om 2:30 de troonrede. Die is vanwege de verbouwing van de Binnenhof in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het grote verschil met andere jaren is dat het dit jaar een minderheidskabinet is. En dus is het maar de vraag of er voor de plannen een meerderheid is te vinden. Veel delen uit het coalitieakkoord zijn al geschrapt, uitgesteld of aangepast. Dat moet zorgen dat sommige oppositiepartijen zich alsnog achter de begroting scharen. Het heeft nog niet geleid tot de meerderheid in de Tweede Kamer die dat achter de plannen staat. De komende dagen bij de algemene beschouwingen moet blijken hoe de verhoudingen zijn. Het weer, flink wat zon, droog, warm, 24 graden. Later vandaag wat regen, vooral het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Stijn Baarmans van de ANWB. De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berger is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen. En daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd van tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden. En er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16. Blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking. Nauwelijks kans op zon. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
3: Mijn naam is Stijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De mobiele eenheid heeft moeten ingrijpen bij de stille tocht voor een man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Die tocht eindigde bij het politiebureau Zuidplein. Daar werd graffiti op het politiebureau gespoten. Ook werd het bureau bekogeld met stenen. De ME voerde meerdere charges uit. Daarbij werden ze bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Er is zeker één aanhouding verricht. Aanleiding van de demonstratie was de dood van een 51-jarige Rotterdammer. Die sloeg op de vlucht en werd onwel nadat twee agenten hem probeerden aan te houden. De fiets waar hij op reed was niet gestolen, heeft de politie aan NRC laten weten. Op de Wijze Herenlaan in Rotterdam-Zuid is gisteren aan het einde van de avond iemand gestoken. Er was ruzie tussen twee mannen. Volgens de politie is er één verdachte aangehouden. Het slachtoffer is nagekeken in een ambulance. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De politie stelt een tijdelijk telefoonnummer open waar mensen tips kunnen delen over de vergismoord op Rob Zweekhorst en Berko Roodreis uit 2014. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de afgelopen maanden werd in de Ringvaartplas in Rotterdam gezocht naar het moordwapen. Naar aanleiding van de nieuwe zoektocht was een zogenoemde kluisverklaring. Dat is een verklaring van iemand die pas na zijn dood mag worden gebruikt. Toen hij daadwerkelijk overleed, werd hem die verklaring ingezet. Zo werd de bewuste zoekplek door hem aangegeven. In de verklaring staat dus dat het vuurwapen was gedumpt in de Ringvaartplas. Er meldde zich iemand dat hij een jaar geleden iets had gevonden, maar dat blijkt niets met de vergismoord te maken te hebben. Het is vandaag Prinsjesdag. Dat houdt in dat de plannen voor het komend jaar officieel bekend worden. Zo is er om 13:30 de troonrede. Die is vanwege de verbouwing van de Binnenhof in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het grote verschil met andere jaren is dat het dit jaar een minderheidskabinet is. En dus is het maar de vraag of er voor de plannen een meerderheid is te vinden. Veel delen uit het coalitieakkoord zijn al geschrapt, uitgesteld of aangepast. Dat moet zorgen dat sommige oppositiepartijen zich alsnog achter de begroting scharen. Het heeft nog niet geleid tot de meerderheid in de Tweede Kamer dat achter de plannen staat. De komende dagen bij de algemene beschouwingen moet blijken of er hoe de verhoudingen zijn. Het weer, flink wat zon, droog, warm, 24 graden. Later vandaag wat regen, vooral het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 'smiddags 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Stijn Baarmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderlo en Stroep. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadeel van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Stijn Baarmans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. En dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De mobiele eenheid heeft moeten ingrijpen bij de stille tocht voor een man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Die tocht eindigde bij het politiebureau Zuidplein. Daar werd graffiti op het politiebureau gespoten. Ook werd het bureau bekogeld met stenen. De ME voerde meerdere charges uit. Daarbij werden ze bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Dus zeker één aanhouding verricht. Aanleiding van de demonstratie was de dood van een 51-jarige Rotterdammer. Die sloeg op de vlucht en werd onwel nadat twee agenten hem probeerden aan te houden. De fiets waar hij op reed was niet gestolen, heeft de politie aan NRC laten weten. Op de Wijze Herenlaan in Rotterdam-Zuid is gisteren aan het einde van de avond iemand gestoken. Er was ruzie tussen twee mannen. Volgens de politie is er één verdachte aangehouden. Het slachtoffer is nagekeken in een ambulance. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De politie stelt een tijdelijk telefoonnummer open waar mensen tips kunnen delen over de vergismoord op Rob Zweekhorst en Berkel Roodreis uit 2014. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de afgelopen maanden werd in de Ringvaartplas in Rotterdam gezocht naar het moordwapen. Naar aanleiding van de nieuwe zoektocht was een zogenoemde kluisverklaring. Dat is een verklaring van iemand die pas na zijn dood mag worden gebruikt. Toen hij daadwerkelijk overleed, werd hem die verklaring ingezet. Zo werd de bewuste zoekplek door hem aangegeven. In de verklaring staat dus dat het vuurwapen was gedumpt in de Ringvaartplas. Er meldde zich iemand dat hij een jaar geleden iets had gevonden, maar dat blijkt niets met de vergismoord te maken te hebben. Het is vandaag Prinsjesdag. Dat houdt in dat de plannen voor het komend jaar officieel bekend worden. Zo is er om 13:30 de troonrede. Die is vanwege de verbouwing van de Binnenhof in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het grote verschil met andere jaren is dat het dit jaar een minderheidskabinet is. En dus is het maar de vraag of er voor de plannen een meerderheid is te vinden. Veel delen uit het coalitieakkoord zijn al geschrapt, uitgesteld of aangepast. Dat moet zorgen dat sommige oppositiepartijen zich alsnog achter de begroting scharen. Het heeft nog niet geleid tot de meerderheid in de Tweede Kamer dat achter de plannen staat. De komende dagen bij de algemene beschouwingen moet blijken of er hoe de verhoudingen zijn. Het weer, flink wat zon, droog, warm, 24 graden. Later vandaag wat regen, vooral het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadeel van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De oudste dochter van de man die afgelopen weekend is omgekomen bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Dat heeft advocaat Roethoff gezegd in het tv-programma Paul de Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of er sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. Gisteravond was er een stille tocht voor de omgekomen man. Dat liep aan het einde uit de hand bij politiebureau Zuidplein. De mobiele eenheid greep toen in. De grote treinstoring in het midden van het land lijkt het werk te zijn van sabotage. Dat meldt ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Op 20 verschillende plekken is rond 5:30 vanmorgen een storing ontstaan in het veiligheidssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Een veilig reizen is dan onmogelijk. Er zijn een springen dan op rood. Op veel plekken zijn de treinen uitgevallen. Op andere plekken kunnen de treinen niet harder dan stapvoets. In Schiedam is vanmorgen rond 6:30 een steekpartij geweest in een huis in de West-Franklandse straat. Als één slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 53-jarige man uit Schiedam aangehouden. In het huis wordt onderzoek gedaan. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering wil graag een strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met een lagere rechter. Over het algemeen is de hoogste rechter wel op hand van Trump, aangezien hij meerdere rechters zelf heeft aangewezen. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, droog en warm. Het is 24 graden vandaag. Later vandaag wat regen, vooral in het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 15e september. En terwijl de derde dinsdag in september. En dus is het Prinsjesdag vandaag. Dan horen we weer hoe het in de toekomst allemaal gaat gebeuren. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Om met de Prinsjesdag in huis te vallen vandaag, hadden wij het lied bedacht wat de toekomst brengen mogen. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat is voor onszelf en dat is voor het land natuurlijk precies hetzelfde. En deze keer wordt er gespeeld op fluit en piano en is het dus instrumentaal.

En dan kom ik bij het eerste verzoekje van vandaag. En dat is nog een verzoekje van vorige week van mevrouw Joke in het Hout. Ze wilde graag horen het lied Wanneer u met mij bent. Deze keer wordt er gezongen door Lucas Kramer.

En dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Eén naam is onze hopen. Deze keer wordt dat samenzang met bovenstem uit Apeldoorn.

Dan kom ik bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Dita Kramer. Ze wil graag laten draaien het lied Er gaat door alle landen. En deze keer wordt het gezongen door Karel Bogert als bariton.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Joke in het Hout. Hij bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Deze keer wordt het helaas niet door Remco Harms gezongen, maar door Soli Deo Gloria.

kom ik bij het volgende bezoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze wilde graag laten horen het lied Geprezen zij de Vader. Helaas hebben we die niet, die gaan we opzoeken. En het lied was natuurlijk voor alle luisteraars. Om toch een lied voor u te draaien hadden we uitgezocht het woord van God, ook van de groep Selah.

dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En dat is nog een verzoek van vorige week. Het is ook weer bestemd voor alle luisteraars. Ze wilde graag laten horen het lied Kom thuis voor het avondmaal.

kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Rikja Combe. En ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Jezus vol liefde. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Krimpens Mannenkoor.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee en ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppert. Ze wil graag laten horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt er gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk aan Zee.

Dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Moet ik gaan met lege handen. Deze keer wordt het gezongen door Piet Smit.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Crezé. En ze bestemt het ook weer voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt dat gezongen door Deo Jouvante uit Huizen.

Zo, beste mensen, als ik naar mijn klok kijk, dan is het, heb ik nog 4 minuten. En dan is het hele uur alweer voorbij gegaan. Dat ging voor ons idee weer heel erg vlug. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en eventueel aan de telefoon. En Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag van 8 tot 9 is er weer de herhaling. Dan kunt u deze liederen nog een keer horen. En dan heb ik nog het laatste nummer voor jullie. En dat nummer heet Veilig in Jezus' Armen. En deze keer wordt dat gezongen door Joke Buys.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De oudste dochter van de man die afgelopen weekend is omgekomen bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Dat heeft advocaat Roethoff gezegd in het tv-programma Paul de Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of er sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. Gisteravond was er een stille tocht voor de omgekomen man. Dat liep aan het einde uit de hand bij politiebureau Zuidplein. De mobiele eenheid greep toen in. De grote treinstoring in het midden van het land lijkt het werk te zijn van sabotage. Dat meldt ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Op 20 verschillende plekken is rond 5:30 vanmorgen een storing ontstaan in het veiligheidssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Een veilig reizen is dan onmogelijk. Er zijn er springen dan op rood. Op veel plekken zijn de treinen uitgevallen. Op andere plekken kunnen de treinen niet harder dan stapvoets. In Schiedam is vanmorgen rond 6:30 een steekpartij geweest in een huis in de West-Franklandse straat. Er is één slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 53-jarige man uit Schiedam aangehouden. In het huis wordt onderzoek gedaan. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering wil graag een strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met een lagere rechter. Over het algemeen is de hoogste rechter wel op hand van Trump, aangezien hij meerdere rechters zelf heeft aangewezen. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, droog en warm. Het is 24 graden vandaag. Later vandaag wat regen, vooral in het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: bent. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 15:15

0: over 7 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadering van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Radio Capelle.
3: Is er nu

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De oudste dochter van de man die afgelopen weekend is omgekomen bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Dat heeft advocaat Roethoff gezegd in het tv-programma Paul de Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of er sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. Gisteravond was er een stille tocht voor de omgekomen man. Dat liep aan het einde uit de hand bij politiebureau Zuidplein. De mobiele eenheid greep toen in. De grote treinstoring in het midden van het land lijkt het werk te zijn van sabotage. Dat meldt ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Op 20 verschillende plekken is rond 5:30 vanmorgen een storing ontstaan in het veiligheidssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Een veilig reizen is dan onmogelijk. Er zijn een springen dan op rood. Op veel plekken zijn de treinen uitgevallen. Op andere plekken kunnen de treinen niet harder dan stapvoets. In Schiedam is vanmorgen rond 6:30 een steekpartij geweest in een huis in de West-Franklandse straat. Als één slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 53-jarige man uit Schiedam aangehouden. In het huis wordt onderzoek gedaan. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering wil graag een strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met een lagere rechter. Over het algemeen is de hoogste rechter wel op hand van Trump, aangezien hij meerdere rechters zelf heeft aangewezen. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, droog en warm. Het is 24 graden vandaag. Later vandaag wat regen, vooral in het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien. En het wordt 's middags zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangeven.

0: gevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroon zwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadeel van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De oudste dochter van de man die afgelopen weekend is omgekomen bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Dat heeft advocaat Roethoff gezegd in het tv-programma Paul de Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of er sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. Gisteravond was er een stille tocht voor de omgekomen man. Dat liep aan het einde uit de hand bij politiebureau Zuidplein. De mobiele eenheid greep toen in. De grote treinstoring in het midden van het land lijkt het werk te zijn van sabotage. Dat meldt ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Op 20 verschillende plekken is rond 5:30 vanmorgen een storing ontstaan in het veiligheidssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Een veilig reizen is dan onmogelijk. Er zijn er springen dan op rood. Op veel plekken zijn de treinen uitgevallen. Op andere plekken kunnen de treinen niet harder dan stapvoets. In Schiedam is vanmorgen rond 6:30 een steekpartij geweest in een huis in de West-Franklandse straat. Als één slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 53-jarige man uit Schiedam aangehouden. In het huis wordt onderzoek gedaan. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering wil graag een strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met een lagere rechter. Over het algemeen is de hoogste rechter wel op hand van Trump, aangezien hij meerdere rechters zelf heeft aangewezen. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, droog en warm. Het is 24 graden vandaag. Later vandaag wat regen, vooral in het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Thank you.

ik hier nu?

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadeel van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De oudste dochter van de man die afgelopen weekend is omgekomen bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Dat heeft advocaat Roethoff gezegd in het tv-programma Paul de Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of er sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld. Gisteravond was er een stille tocht voor de omgekomen man. Dat liep aan het einde uit de hand bij politiebureau Zuidplein. De mobiele eenheid greep toen in. De grote treinstoring in het midden van het land lijkt het werk te zijn van sabotage. Dat meldt ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Op 20 verschillende plekken is rond 5:30 vanmorgen een storing ontstaan in het veiligheidssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Een veilig reizen is dan onmogelijk. Er zijn springen dan op rood. Op veel plekken zijn de treinen uitgevallen. Op andere plekken kunnen de treinen niet harder dan stapvoets. In Schiedam is vanmorgen rond 6:30 een steekpartij geweest in een huis in de West-Franklandse straat. Er is één slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 53-jarige man uit Schiedam aangehouden. In het huis wordt onderzoek gedaan. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering wil graag een strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met een lagere rechter. Over het algemeen is de hoogste rechter wel op hand van Trump, aangezien hij meerdere rechters zelf heeft aangewezen. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, droog en warm. Het is 24 graden vandaag. Later vandaag wat regen, vooral in het westen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt 's middags zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben

0: Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadering van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Uitstel of afstel van de stikstofaanpak is onverantwoord. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in zijn troonrede. Het is de hoogste tijd om de impasse te doorbreken. Voor een betere natuur- en waterkwaliteit, maar ook voor Nederlandse boeren. Want die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief, zo zei hij net. Verder stelt hij dat de politiek problemen moet oplossen en zich niet moet laten leiden door de ophef van de dag. Het is belangrijk dat mensen erop vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei Willem-Alexander. Het is een opdracht aan parlement en kabinet dat die vragen vaker met ja wordt beantwoord. Dat betekent dat niet de ophef van de dag leidend moet zijn. Er wordt ook actie gevoerd op deze Prinsjesdag, ook vanmiddag nog. Er zijn bijvoorbeeld branden langs verschillende snelwegen, onder meer langs de A2, A7 en A28. Op beelden is te zien dat er hooi in brand staat en vrijwel zeker gaat het om acties van boerenactivisten, schrijft de NOS. Voor vandaag hebben radicale boerenleiders hun achterban opgeroepen in actie te komen. Eerder waren er al op zeker 30 plekken sabotageacties op het spoor. Daar werden buizen en andere spullen geplaatst. En ook vanmiddag zijn er weer nieuwe spullen geplaatst, meldt ProRail. De Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst doet onderzoek naar de sabotage op het spoor. De AIVD richt zich op de vraag uit welke hoeken de acties komen. Er zijn nog geen spoorblokkades in onze regio gemeld, maar wie van hier richting het oosten wil, moet rekening houden met vertraging of uitval van treinen. Een van ontucht verdachte korfbaltrainer uit onze regio heeft tot een paar maanden geleden nog gewerkt als medewerker op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Julius in Dordrecht. Officieel mag Julius dat niet bevestigen vanwege de privacyregelgeving. Maar in een verklaring heeft de organisatie aan dat er geen patiënten of ex-patiënten betrokken zijn bij ernstige verdenkingen. De man werd in mei opgepakt in een zedenzaak. Hij was ook werkzaam bij meerdere korfbalclubs in de regio. En voormalig televisieacrobaat Aad van Toor laat weten dat hij enorm vereerd is dat er volgend jaar een show in Ahoy komt waarbij oude nummers van Bassie en Adriaan gespeeld gaan worden. Dat vertelde hij in het Radio Rijnmond programma Lunchbreak. De liedjes worden niet uitgevoerd door Bas en Aad van Toor zelf, maar door andere artiesten. Of de clown en de acrobaat er zelf ook bij zijn, is nog niet bekend. Dat hangt af van de gezondheidssituatie van Bassie. De kaartverkoop begint donderdag, maar er hebben zich al 10.000 mensen gemeld voor een voorinschrijving. Het concert is op 23 april volgend jaar. Het weer dan nog, flink wat zon, droog en warm. Het wordt 24 graden. Later regen, vooral in het westen. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt 's middags 19 graden.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 15 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en overdag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag en vanavond zien we de bewolking wat dikker worden op de nadering van een zwakke storing. En vanavond en vannacht kan er lokaal wat lichte regen of een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 13 tot 14 graden. Morgen is de kans op enkele buien groot, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen 2 dagen. Morgenmiddag wordt het maximaal rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een paar buien groot. De matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig zon. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 18 graden na een minimumtemperatuur van 12 graden. Vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Opnieuw een minimumtemperatuur rond de graad of 12. En een maximumtemperatuur rond de 18 graden. In het weekend is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, vooral op zaterdag. En er waait dan een matige aan zee, af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. En zaterdagmiddag wordt het dan zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag een mix van wolken en zon en een enkele bui. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Dubbelmondenpark in Dordrecht is weer open voor wandelaars, meldt RTV Dordrecht. Het park is bijna 2 weken gesloten geweest nadat de Schotse hooglanders die daar verblijven uitbraken en op de N3 terecht kwamen. 4 van de 5 ingangen zijn inmiddels weer te gebruiken. Begin september brak een jonge Schotse hooglander door een houten hek en kwam zo samen met het tweede exemplaar buiten het park op de Dordtse Ringweg. Uiteindelijk lukte het de politie om de dieren in te sluiten en terug te brengen naar het park. De overlast van branden voor het verkeer op snelwegen lijkt voorbij, meldt Rijkswaterstaat. Rond dat middaguur zijn op meerdere plaatsen in het land hooibalen in brand gezet. Op sommige plekken is nog vuur te zien, maar dat levert geen overlast meer op. Op het spoor zijn er nog wel steeds problemen door sabotageacties, meldt ProRail. Vanmorgen vroeg al bleken er op verschillende plekken onder andere buizen op de rails te zijn gelegd. En ook vanmiddag komen daar nog steeds nieuwe incidenten bij. In totaal gaat het om zeker 30 plekken. Mogelijk zijn de acties gedaan door boze boeren. Farmers Defence Force had aangekondigd op deze Prinsjesdag met acties te komen. De koning roept op de democratie te beschermen. Dat is de boodschap van koning Willem-Alexander aan het begin van de troonrede die hij namens de regering voorlas in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In zijn troonrede somde de koning een aantal problemen op die al veel te lang vragen om een oplossing. Wonen, stikstof, democratie, sociale stelsel, veiligheid en klimaat. Hij zei dat het aan de politiek is om met oplossingen te komen, maar dat hij zich niet moet laten leiden door ophef. En voormalig televisieacrobaat Aad van Toor laat weten dat hij enorm vereerd is dat er volgend jaar een show in Ahoy komt waarbij oude nummers van Bassie en Adriaan gespeeld gaan worden. Dat vertelde hij in het programma Lunchbreak op Radio Rijnmond. De liedjes worden niet uitgevoerd door Aad en Bas van Toor zelf, maar door andere artiesten. Of de clown en de acrobaat er zelf ook bij kunnen zijn is nog niet bekend. Dat hangt af van de gezondheidssituatie van Bas van Toor. De kaartverkoop begint donderdag, maar er hebben zich al 10.000 mensen gemeld voor de voorinschrijving. Het concert is 23 april volgend jaar. Het weer, het is vanmiddag zonnig en droog. De temperatuur ligt rond de 24 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen verder bewolkt en valt er af en toe een bui. Morgen eveneens af en toe een bui. Het wordt dan zo 19 graden. Dat was het nieuws van Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een

0: afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden en morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een buien weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Oud-Zuid. De een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Dubbelmondenpark in Dordrecht is weer open voor wandelaars, meldt RTV Dordrecht. Het park is bijna 2 weken gesloten geweest nadat de Schotse hooglanders die daar verblijven uitbraken en op de N3 terechtkwamen. 4 van de 5 ingangen van het park zijn inmiddels weer te gebruiken. Begin september brak een jonge Schotse hooglander door een houten hek en kwam zo samen met een 2e exemplaar buiten het park op de Dordtse Ringweg terecht. Uiteindelijk lukte het de politie om de dieren in te sluiten en terug te brengen naar het park. Rond het middaguur zijn op zeker 7 snelwegen hooibalen in brand gezet. Daardoor zijn er op verschillende plekken rijbanen afgesloten geweest, maar inmiddels levert dat geen overlast meer op. Op het spoor zijn er vandaag meer dan 30 sabotageacties geweest. Er zijn buizen en startkabels op de rails gelegd. Premier Jette noemt die gebeurtenissen ontwrichtend en levensgevaarlijk. Mogelijk gaat het om boze boeren. Farmers Defence Force had al aangekondigd op deze Prinsjesdag met acties te komen. In onze regio zijn geen incidenten geweest, maar wie van hier richting het oosten gaat, moet rekening houden met minder treinen. Er zijn meer acties rond Prinsjesdag, ook in Den Haag. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer gegooid. Volgens de actiegroep is het nepolie. De ramen van het gebouw worden weer schoongemaakt. Eind van de ochtend werd ook een deel van de route van de Koninklijke Stoet al beklapt met rode verf. En Aad van Toor is vereerd dat er een speciaal Bassie en Adriaan concert komt volgend jaar. Dat zei hij vanmiddag hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. In april treden in Ahoy verschillende artiesten op met bekende nummers van de clown en de acrobaat uit de kinderserie. Of ze er zelf ook bij zijn is nog niet bekend. Dat hangt af van de gezondheidssituatie van Bas van Toor. De kaartverkoop begint donderdag, maar er hebben zich al 10.000 mensen gemeld voor de voorinschrijving. Dan nog het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. De temperatuur ligt rond de 24 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen verder bewolkt en er valt plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe een bui. Het is dan zo'n 19 graden. Dat was het Radio Rijnmond nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. De kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: te gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op buien weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd.

0: matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten, kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Door werkzaamheden vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 6 voertuigen in beslag genomen bij een grote controle op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Ook is er voor ruim 85.000 euro aan openstaande belasting geïnd door de Belastingdienst. 9 mensen zijn betrapt op het rijden onder invloed. Er zijn zo'n 100 bekeuringen uitgeschreven. De controle werd afgelopen vrijdagavond al gehouden. Nu deelt de politie de resultaten van die actie. Een doorsnee huishouden gaat er 0,1% op achteruit, blijkt uit de Prinsjesdagplannen die net zijn gepresenteerd. De verwachting was dat de koopkracht nog verder achteruit zou gaan, maar met de aangekondigde maatregelen van het kabinet is de achteruitgang dus minder groot. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. De laagste inkomens gaan er volgend jaar wel iets op vooruit, plus 0,2%, en gepensioneerden zelfs 0,3%. Vanmiddag zijn op zeker 7 snelwegen hooibalen in brand gezet. De politie heeft minstens 6 boeren aangehouden bij Breukelen omdat ze de brandweer hinderden bij het blussen. Op het spoor zijn er vandaag meer dan 30 sabotageacties geweest. Er zijn buizen en startkabels op de rails gelegd. Premier Jette noemt die gebeurtenissen ontwrichtend en levensgevaarlijk. Mogelijk gaat het om acties van boze boeren. Farmers Defence Force had al aangekondigd op deze Prinsjesdag met acties te komen. In onze regio zijn geen incidenten geweest. Maar wie van hier richting het oosten gaat, moet rekening houden met bijvoorbeeld minder treinen. Sport, voormalig Feyenoorder Raheem Sterling, bekend dat hij schuldig is aan gevaarlijk rijgedrag, melden Engelse media. Hij geeft ook toe dat hij lachgas bij zich had en dat wilde gebruiken. De 31-jarige buitenspeler, die een half seizoen in Rotterdam speelde, crashte in mei in Engeland met een Lamborghini ter waarde van 315.000 euro in de vangrail. Hij weigerde toen een adem- en drugstest af te leggen. Het weer. Het is warm. De temperatuur ligt rond de 24 graden. Vanavond vanuit het westen steeds meer bewolking en er valt plaatselijk een bui. Morgen af en toe een bui en zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven, maar ja, er staat nog 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 6:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er wel wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een buien weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
4: Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijd ik nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat langs bij de familie van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed dit weekend, kort nadat hij was aangehouden. Later bleek dat hij niet rondreed op een gestolen fiets waarnaar de politie op zoek was. Gisteravond werd er stille tocht gehouden voor de man. Die verliep eerst rustig, maar na de tocht werd een politiebureau bekogeld. Schouten noemt de tocht waardig, maar zegt dat bekogelen niet helpt. Ze beschrijft emoties, maar vraagt om het hoofd koel te houden en de feiten en omstandigheden rond de aanhouding en het overlijden af te wachten. De politie heeft 6 voertuigen in beslag genomen bij een grote controle op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Ook is er voor €86.000 aan openstaande belasting geïnd door de Belastingdienst. 9 mensen zijn betrapt op het rijden onder invloed en er zijn zo'n 100 bekeuringen uitgeschreven. De controle werd afgelopen vrijdagavond al gehouden, maar nu deelt de politie de resultaten van die actie. De Poolse man, die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof, was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Dat blijkt uit onderzoek. De brand was een poging om het stoffelijk overschot weg te maken, stelt het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de Dordtse rechtbank. Voor de brand en het wegmaken van het lichaam zitten 2 Poolse mannen van 36 en 39 vast. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag, vuurwapenbezit en het beïnvloeden van getuigen. Ook hij zit inmiddels vast. Premier Jette vindt dat de sabotageacties van vandaag alle perken te buiten gaan. Prinsjesdag is het feest van de democratie. Daar hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met hun kabinet zich laten horen, zegt de premier tegen de NOS. Maar volgens Jette zorgden de brandende hooibalen op verschillende wegen tot onveilige situaties. En de sabotages bij de treinen vanochtend noemt de premier heel heftig. De politie en de AIVD doen onderzoek en sporen daders op. Bij een brand op de A2 zijn vanmiddag al 6 boeren opgepakt. Zij verhinderden dat de brandweer vuur kon blussen. Het weer dan nog. Na een warme, zonnige dag steeds meer bewolking vanuit het westen. Vanavond gaat het af en toe regenen. Morgen kans op een bui en de temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag. Zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
8: Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En we gaan verder met Elvis Presley.

Ja, de eerste opname die Elvis maakte aan de Westkust. Love Me Tender. En het is een grote hit geworden. Het kwam in de Ed Sullivan Show. En iedereen kocht de single. En ja, prachtig. We gaan verder met Marie's The Name, His Latest Flame. En dat is een, ja, ook een dat is een vlot nummertje.

Ja, Elvis was in die tijd goed bij stem. En Mary's the Flame is latest. Nee, is the name. En het heet His Latest Flame. Goed, nogmaals, hartelijk welkom. En Elvis, ja, dat verveelt nooit. Prachtige liedjes. En grote hits had hij. Na Love Me Tender kwam Love Me uit. En dat was ook, ook een nummer van Labour & Stoller. Daar komt-ie.

Any place. Even kijken hoor, wat zegt hij nou? Any place is paradise. En dat kwam van het tweede album wat Elvis voor RCA maakte. Rock and roll nummer 2. En ja, de volgende, dat is een bekende hit. Good Luck Charm. Ja, deze heb ik natuurlijk al gehad. Ik doe de verkeerde, helaas. Daar komt hij alsnog. Any place is paradise. Oh.

Good Luck Charms. Good Luck Charm, zo heet dit nummer. En in het boekje wat ik hier bij me heb, staat dat dit zou de laatste nummer 1 in de United States zijn. De laatste hit, totdat Suspicious Minds 7 jaar later uit zou komen. Goed, ik ga verder met All Shook Up. En dat is ook een grote hit voor Elvis.

Mooie ballade deze. She's Not You. En aan deze plaat werkt mee Bob Moore, Scotty Moore, Harold Bradley, Buddy Harmon en op de piano Floyd Kramer. En de sax was van Boots Randolph. She's Not You. En dan gaan we... Ja, got a lot of living to do. Ja, Elvis die had heel veel te doen. En ja, zijn leven was maar kort, maar dat is bekend. Maar het is een nummer wat eigenlijk wel iets profetisch heeft.

got a lot of living to do. En ja, hij zong het zo snel om zoveel mogelijk dingen te kunnen doen in zijn latere leven. Maar dat ja, is bekend. Daar kwam het helaas niet echt van. Return to Sender staat nu klaar.

Ja, You're the Devil in Disguise was de laatste top 3 hit. Voordat de Beatles hun opwachting maakten om alle muziekstandaards omver te werpen. En de popmuziek te veranderen in het midden van de jaren 60. Maar Elvis spon er nog wel garen bij dit nummer. Trouwens, One Night With You is ook geen slecht nummer. Zeker niet. Ook een hit voor Elvis.

Memphis, Tennessee was dat. En ik moet eventjes kijken waar ik gebleven ben bij deze. Oh ja, als het goed is moet deze nu opstaan. En daar is zo'n leuke film van al die mannetjes die in de gevangenis zitten. Oftewel Jailhouse Rock.

Jailhouse Rock was dit. En dat was nog een hit. Een rocknummer van Elvis. Maar ja, de Beatles die hadden hun invasie genomen. Ingezet. En ja, de hits voor Elvis werden in die periode toch wat minder. Maar hij was er nog steeds hoor. Met bijvoorbeeld het volgende nummer. It Hurts Me.

It Hurts Me. En dat was de B-kant van Kissin' Cousins. Dan weet u dat ook. Ik had het over Jailhouse Rock, maar er is nog zo'n mooi, vlot nummertje uit die periode. En dat is You're So Square, Baby, I Don't Care.

Ja, dit soort nummers zetten Elvis nog steeds wel op de kaart. Maar ja, met de Beatles, dat was een fenomeen. En dat is voor een andere keer, Beatles. We houden het nu eventjes nog bij Elvis. En ik heb de volgende klaarstaan. En dat is, even kijken, Down in the Alley.

Treat Me Nice was dit. En ik ga verder met een nummer. Het eerste nummer van Bob Dylan. Wat Elvis heeft opgenomen. Tomorrow is a long time.

Ja, Run On was dit. En Tomorrow's a Long Time staat, als het goed is, nu klaar. Daar komt ie. Het is ook het laatste nummer. Dadelijk Peter Snell met Blues en Americana. Dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Na de grimmige afloop van de stille tocht voor Alfredo Gulu gisteravond roept burgemeester Carola Schouten van Rotterdam op om ruimte te geven aan het verdriet en de woede zonder geweld te gebruiken. De 51-jarige Rotterdammer overleed zaterdag bij zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid. Na de stille tocht werden fakkels aangestoken, mensen probeerden het gebouw van de politie met graffiti te besmeuren en de ME werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Eind deze week bezoekt Schouten nabestaanden van de overleden Rotterdammer. Bij de familie zitten veel vragen en die vragen heb ik ook, zegt ze. De politie heeft 6 voertuigen in beslag genomen bij een grote controle op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Ook is er voor €86.000 aan openstaande belasting geïnd door de Belastingdienst. 9 mensen zijn betrapt op het rijden onder invloed en er zijn zo'n 100 bekeuringen uitgeschreven. De controle werd afgelopen vrijdagavond al gehouden, maar nu deelt de politie de resultaten van die actie. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Dat blijkt uit onderzoek. De brand was een poging om het stoffelijk overschot weg te maken, stelde het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de Dordtse rechtbank. Voor de brand en het wegmaken van het lichaam zitten 2 Poolse mannen van 36 en 39 vast. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag, vuurwapenbezit en het beïnvloeden van getuigen. Ook hij zit inmiddels vast. En premier Jette vindt dat de sabotageacties van vandaag alle perken te buiten gaan. Prinsjesdag is het feest van de democratie. Daar hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met hun kabinet zich laten horen, zegt de premier tegen de NOS. Maar volgens Jette zorgden de brandende hooibalen op verschillende wegen voor onveilige situaties. En de sabotageacties bij de treinen vanochtend noemt de premier heel heftig. De politie en de AIVD doen onderzoek en sporen de daders op. Bij een brand op de A2 zijn vanmiddag al 6 boeren opgepakt. Zij verhinderden dat de brandweer vuur kon blussen. Het weer. Na een warme, zonnige dag steeds meer bewolking vanuit het westen. Vanavond gaat het af en toe regenen. Morgen kans op een bui en de temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag. Zo'n 19 graden wordt het. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Can-Do Girl en Howie Gelb en Giant Sand. En wat is er nog meer? Ja, Giant Sand en M. Ward. En welkom beste mensen hier bij Blues en Americana. Dit is dinsdagavond en Radio Capelle en meer van dat alles. Mijn naam is Peter Snow. Ik ben er de komende 2 uur met het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond ook met The Amazing Rhythm Aces.

Ja, daar uit het zuiden van de Verenigde Staten kwamen de Amazing Rhythm Aces met vocalist Russell Smith, die ook drums speelde en Third Rate Romance schreef. En oh jee, wat was dat goed toen. En wat veel cd's van ze en lp's heb ik van ze gehad. En Love and Happiness hebben ze gedaan en Lipstick Traces en Who's Crying Now en meer van dat soort dingen. Afijn, dit was Typical American Boy. Curve Mornix uit Texas. Word.

Nou goed, Gerv Morlix en Were You Lying Down When You Stood Me Up. Rainy Arbo en Daisy Mayhem. Ja, die maken mooie muziek, vind ik. Af en toe, maar niet altijd. Maar dit is een Bruce Springsteen song, Reason to Believe.

Rascals en Good Love and the Young Rascals heette ze toen nog. En hier is Arthur Big Boy Crudup. Blues dus. Mean Old Frisco.

Heartaches by the Number en Doug Sam, een Surgical Quintet. En dit is Garrison Starr.

Ja, Garrison Starr was dat en It Isn't Gonna Be That Way. En tijd voor wat blues, zou ik zeggen. Ja, Paul Butterfield Blues Band.

The Work Song en Paul Butterfield Blues Band. En de Boxcar Lilies zijn hier met Sugar Shack. En dan moeten ze wel op tijd beginnen.

0: Ja, dat waren niemand minder dan de Boxcar Lilies en Sugar Shack. Even kijken hoor. Gaan we.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues van de Amerikanen hier op Radio Capelle. En ik ga nu één track terug. En we draaien Sam Baker, Cotton.

Here Rattler Here, oftewel Old Rattler Mac Wiseman. Songs from My Mother's Hand. Die had zijn moeder in een boekje opgeschreven. En hij heeft dat uitgezonden, opgenomen, liedjes van gemaakt, CD. Oké, twee muziekjes nog tot het nieuws van 9 uur. En de eerste is van Ry Cooder, geweldig. En daarna Kenny Blue met Kenny Blue Ray met Blues for the Iceman. Dit is The Pearls en Tijuana.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Na de grimmige afloop van de stille tocht voor Alfredo Gulu gisteravond roept burgemeester Carola Schouten op om ruimte te geven aan het verdriet en de woede zonder geweld te gebruiken. De 51-jarige Rotterdammer overleed zaterdag bij zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid. Na de stille tocht werden fakkels aangestoken, werd een politiebureau besmeurd en de ME bekogeld met stenen en vuurwerk. Eind deze week bezoekt Schouten nabestaanden van de overleden Rotterdammer. Ze zegt dat er veel vragen leven over het hoe en waarom van het overlijden, maar dat alleen uitgebreid onderzoek antwoorden kan geven. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. In online groepen zou de afgelopen dagen over acties op Prinsjesdag zijn gesproken, onder meer over sabotage van het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageactie te weten. En ook actiegroep Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. Volgens hem waren er vandaag wilde acties te verwachten. Op meer dan 30 plekken werden vandaag spullen op het spoor neergelegd. Er waren daardoor grote problemen bij de NS en ProRail. Een 26-jarige man uit het Zeeuwse Zonnemeren heeft 446 keer ten onrechte 112 gebeld. Op één dag was het zelfs een keer 67 keer raak. Dat schrijft Omroep Zeeland. De man zei vanmiddag bij de politierechter dat hij drugsverslaafd was en dat hij in de daaropvolgende angsten en psychoses het alarmnummer belde. Zelfs het afpakken van zijn telefoon hielp niet, omdat hij een andere telefoon wist te regelen. De man heeft zijn leven inmiddels op de rit, vertelde hij. Hij is afgekikt en woont ergens anders. De rechter geeft de man nu een taakstraf van 120 uur. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking vanuit het westen. Plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, de Mallet Band, de Mallet Brothers Band. En Bull Moose schreef het. En Lowdown heet het van de CD met dezelfde naam. Tweede uur blues in Americana vanavond. En we gaan gauw maar van start met New Orleans muziek.

Ja, Roy Montrose. En wie kan dat beter zingen dan Roy Montrose? Every time I hear that mellow saxophone. Hey, tijd voor wat rustiger muziek nu. En ik geloof dat ik iets speel draaien van Chris Hillman. Dat heb ik klaarstaan in elk geval. Dit is Such is the World That We Live In. En hij schreef het samen met Steve Hill in 2017. En eentje terug. Ja, komt-ie.

word. 'Cause I'm sitting on top of

0: Taj Mahal en Sitting on Top of the World. En ja, Station Call. Toch?
1: Dit is Radio Capelle.
0: Tweede uur Blues in Americana met Herb Peterson. Can't you hear me calling?

Ja, Larry Williams en Bad Boy. Nou, Junior, behave yourself. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar gedrag, daar hebben we veel songs over. Hier is Leslie Gore.

Ja, Leslie Gore, en die vertelde al hoe het zat. Geschreven door David White en John Madara. Early Girls, 1964. The Howling Brothers nu.

He'll Have to Go en Ry Cooder, uit een nummer van Allison. En een mooie country ballad, vind ik zelf. Goed, Smooth Ann Smith nu. Dog in a Manger heet de CD.

0: Stufrizzle. Nee, verkeerd. Dit moet hem zijn.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Rainy Arbo en Daisy Mayhem again. Crossing the Bar.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En nog een keer. Rainy Arbo en Daisy Mayhem.

Ja, dat is Shira en I Believe in Miracles. En dat is best een mooi nummer, vind ik. Maar nu, de blues. Big Maceo, Weird Life Blues.

Ja, mooi hè, was dat. Big Maceo en Worried Life Blues. Twee instrumentals tot het einde van het programma. 10 uur bijna. En dank voor het luisteren maar weer naar Blues en Americana. Hier is eerst Big Richard en hoe heet het? Het heet Red Fox Run. Andy Torrance schreef het. En daarna nog een klein stukje Cozy Cole Battle Durham Song Topsy Part 2. Oké, tot volgende week maar weer. En dank voor het luisteren. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Bobby Goldsboro is dat, een Blue Autumn. Maakte het in 1966.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 15 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een nieuw boek van schrijfster Janneke den Ouden. De overzichttentoonstelling van fotograaf Eva Besnieu in Fotomuseum Den Haag. En wie verdient de eerste M.A. Sluizerprijs? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: ging over Me and You, de Fun Loving Criminals. En daarvoor Nina June en Someone to Lose. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs verscheen Sijpelend Gif, het nieuwe boek van Janneke den Ouden. Ze is bij Thera Cox.
1: Fijn dat je hier aan tafel zit, Janneke.
2: Graag, dankjewel.
1: Het boek is klaar. Lang aangewerkt aan zo'n boek?
2: Aan dit boek heb ik toevallig wel lang gewerkt. Ik heb hier bijna 1,5 jaar over gedaan. En dat is lang voor mij.
1: Ja. Want je hebt meerdere boeken geschreven. Wat is de gemiddelde tijd dan zo al?
2: Ja, binnen een jaar.
1: Oh ja, dus dit is inderdaad iets langer. Hoe begon het? From scratch? Het idee, de inspiratie?
2: Het idee ontstond toen ik met mijn oudste zoon een paar dagen in Rome was. Toen las ik iets en ik had meteen, dat is het. Dit vond ik zo intrigerend wat ik las. Ik ga niet zeggen wat.
1: Ik wou net zeggen.
2: Nee, ik ga het niet zeggen.
1: Oké.
2: Maar het was meteen van, ja, dit is mijn onderwerp. En toen ben ik dat op gaan zoeken en uit gaan werken. En dat was, dacht ik, nou, dat is gewoon de plot van mijn nieuwe psychologische thriller.
1: Sijpelend gif, het klinkt ook een beetje als de familie die Medici en zo en al die gifmengers en dergelijke. Het klinkt in ieder geval intrigerend, dat heb je goed gedaan. Eerder schreef je boek Triller, dat had te maken met jouw conditie. Kun je heel even kort iets vertellen over jouw conditie, jouw lichamelijke conditie?
2: Ja, ik schreef dagboek van een triller, ja? Dus ik heb zelf Parkinson. Maar dit boek is echt een psychologische triller, het is een fictief boek. Het enige wat raakt met mijn Parkinson is dat de hoofdpersoon in dit boek krijgt de diagnose Parkinson. En ik weet natuurlijk wel waar ik over schrijf. En dat geeft het een heel rauw, identiek randje. Het is autobiografisch een beetje. Dat, tenminste alleen het stukje Parkinson.
1: Ja, dat is duidelijk.
2: En de rest is puur verzonnen. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. En dat is de kracht van dit boek. Het is een thriller, maar het raakt de realiteit wel ontzettend.
1: Nou, heb je ergens geschreven, ik weet niet meer waar, maar ik citeer het even. Ik voel dat dit verteld moet worden.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat?
2: Omdat het sijpelend gif, de titel is ook een beetje tweeledig. Het is sijpelend gif en dat refereert enerzijds aan die verschrikkelijke chemicale pesticiden die ook allerlei neurodegeneratieve ziektes, die worden eraan gelinkt. Dus dat is een ene kant. En de andere kant is het sijpelend gif, refereert ook aan het sijpelend gif van ken je het begrip gaslighting?
1: Ja. Dus, maar het is wel fijn als je het even uitlegt, toch?
2: Ja, dat is een soort psychische manipulatie. Dus dat mensen eigenlijk helemaal het geloof in zichzelf ook kwijtraken. Het begint met kleine opmerkingen, wordt erger en erger. En dus dan heb je enerzijds heb je het gif uit een flesje en het anderzijds het gif van woorden. En alle twee is het ontzettend destructief. En alle twee leidt het tot onomkeerbare schade.
1: Mooi, fysiek en psychisch, beide kanten. Ik las ook woorden als, ik noem wat thema's uit je boek, psychologische terreur, isolatie, emotionele manipulatie, overlevingsdrang, allemaal in een boek. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Gaat het over één persoon, een familie?
2: Ja, de hoofdpersoon is Frenny. En Frenny die heeft een hele goede vriendin en collega en die overlijdt aan kanker. Zelf krijgt ze direct na de diagnose Parkinson. Dan is de vraag van, is dat te linken aan de toxische stof op haar werk? Ze is namelijk microbiologisch analist. Dus dat zou heel goed kunnen. En dan tegelijkertijd, dan krijgt ze die diagnose. En dan zie je dat haar man, die is eerst echt ontzettend zorgzaam begaan. En die wijkt niet van haar zijde. Maar dan verandert de sfeer. Dan wordt het een beetje grimmig. Voorwerpen verdwijnen. En die vindt ze op hele rare plekken terug. Er staan afspraken in de agenda waar ze niks van weet.
1: Dat heeft met het gaslighting te maken.
2: Ja, en dan gaat ze zichzelf. Tenminste, zij gaat niet. Je kunt als lezer gaan twijfelen van, is Franny de ratio kwijt of gebeuren er heel andere dingen met haar?
1: Het klinkt als een page-turner, om maar
2: het
1: Engels woord erin te gooien.
2: Het? Precies.
1: Ik wil al weten hoe het afloopt, maar ik neem aan dat je niet verder gaat.
2: Ik ga het niet vertellen hoe het afloopt, nee hoor.
1: Wat wil je overbrengen met het boek? Of zeg je gewoon, ik wil gewoon een mooi verhaal vertellen?
2: Nou, het boek is echt, ja, mijn eindredacteur die zei, dit boek moet iedereen lezen. Jij moet ervoor zorgen dat iedereen het leest. En dat vind ik een zware opgave. Maar het is, ja, ik ben heel trots op het boek. Het was namelijk zeker niet makkelijk om te schrijven. Ik heb me moeilijk gemaakt. Maar toen het eenmaal af was, ja, was ik er heel erg blij mee.
1: Je hebt het je moeilijk gemaakt, bedoel je, omdat het ook deels over jouw eigen conditie ging?
2: Nee, het was gewoon een heel moeilijk boek om te schrijven.
1: Ja, ja.
2: Omdat
1: ja.
2: ik gewoon ja, een moeilijk plot had bedacht. En ja, de lezer wordt nog wel eens op verkeerde been gezet. En...
1: Ik voel een heel schema aankomen dat je wel moet onthouden. Wat heb ik toen gedaan en wat heeft die gedacht? Dat is ook nog een technisch hoogstandje, denk ik.
2: Nee, dat viel wel mee. Maar ik wilde gewoon alles wat ik schrijf moet kloppen.
1: Ja.
2: Ik ben ook heel erg lezen. Je kent dat wel. Lezen, schrijven, schrappen. Hè? Lezen, verbeteren, vloeken. Tirades tegen de bureaulamp. En uiteindelijk resulteert het in prachtige zin.
1: Nou, dan wil ik je toch vragen om even je site te noemen. En nog een keer de titel van het boek.
2: Ja, het boek heet Zijpelend Gif. En mijn site is jannekeschrijft.com.
1: Nou, dat is een makkelijke. Maar, en meteen door naar je volgende boek. Want je bent intussen auteur en je hebt al verschillende boeken op je naam.
2: Ik heb verschillende boeken op mijn naam, maar ik ben nog niet bezig aan een nieuw boek. Ik
1: even
2: heb
1: dit laten
2: ideeën
1: bezinken. Oh, al ideeën.
2: Ja, ik wil deze eventjes goed in de markt zetten.
1: Ja.
2: En daarna door. En door, dat zeg ik heel vaak.
1: En door, we gaan je in de gaten houden. Janneke den Oude, hartelijk bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit boek. Zijpelend Gif, dank je wel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

grote hit van de Rolling Stones, vertolkt door Womack en Womack. Angie was dat. En daarvoor Hugues Auffray en Céline. Zometeen, de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. Dat na Roger Whittaker. And I don't believe in if anymore. Now we

0: Hij had een behoorlijk aantal hits in de jaren 70. Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. Ons volgende onderwerp. Dit najaar presenteert Fotomuseum Den Haag een van de grootste overzichtstentoonstellingen ooit over de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. Samensteller Iris Sikking is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Iris, welkom.
2: Dank je wel.
1: De 20e eeuw een gezicht geven. Welke beroemde fotograaf is dat?
2: Ja, die beroemde fotograaf is Eva Besneu. En de meeste mensen zullen haar eigenlijk wel kennen van een heel beroemd en iconisch beeld van een jongetje met een bas op zijn rug. Een klein jongetje van een Roma-orkestje. En die heeft een heel groot snaarinstrument op zijn rug. Mm-hmm. En dat is een foto die siert heel veel ambtskaarten, kalenders en dergelijke. En wij hebben gemerkt in de aanloop naar deze tentoonstelling dat veel mensen dit beeld kennen, maar dan eigenlijk niet weten welke fotograaf daarachter zit. En dat is Eva Besneu uit Hongarije.
1: Ja, want het is geen Nederlandse naam tenminste. Dus, maar ze is wel in Nederland geweest om foto's te maken.
2: Ja, dat is haar Nederlandse naam inderdaad. Eva Besneu is geboren in Boedapest en kwam toen via Berlijn terecht in Amsterdam en in Bergen. En is daar eigenlijk gebleven. En ja, zij voelde zich ook echt Nederlander. Ze kwam hier ook al op de 22e.
1: Ja, ze is dat vroeg naar Nederland gekomen dus.
2: Ja.
1: Dan is die foto een beetje leidend. Staat die ook op de posters of...
2: Nee, hij staat niet op de hoofdposter, want daar hebben we voor gekozen voor een zelfportret. Dan is ze ongeveer 22, heel jong nog. En ja, ze kijkt dan zeg maar vol verwachting de wereld in die op dat moment eigenlijk echt aan haar voeten ligt. Dat is in Berlijn en zij zuigt er alles op wat te maken heeft met fotografie en probeert dat toe te passen in haar beelden. Maar het is zeker een beeld wat in de pers natuurlijk veelvuldig voorbij komt, een jongetje met een bas.
1: Ja, precies. Dat ene foto is wel heel belangrijk, iconische foto. Eigenlijk. Maar toch een overzicht van de hele 20e eeuw. Ze heeft dus veel foto's gemaakt.
2: Ja, zeker. Het zijn bijna 200 foto's en dan ook nog veel materiaal in de vitrines. Ze heeft echt lang gewerkt. Dus al jong, als 18, 19-jarige begonnen in Boedapest. Daar echt een gedegen vakopleiding fotografie gehad. Dan in Berlijn. Berlijn ontdekken, de stad, de mensen, de architectuur. Ze is heel erg beïnvloed door de Bauhaus-stroming die op dat moment gaande was in Berlijn. En daarmee kan ze eigenlijk in Amsterdam heel goed aan de slag. Ook als architectuurfotograaf, heel veel gebouwen van Gerrit Rietveld gefotografeerd.
1: Mm-hmm.
2: En portretten gemaakt van jonge vrouwen die zanger zijn, danser. Dus veel kunstenaars gefotografeerd eigenlijk in haar hele leven. Dus je ziet ook heel veel mensen eigenlijk uit het kunstwezen zeg maar in Nederland voorbij komen in de tentoonstelling.
1: Ja, dat is mooi om dat allemaal mee te maken. Maar er is ook nog een tweede tentoonstelling en daar speelt een huifkar de hoofdrol.
2: Ja, dat klopt. Ja, Eva Besneu die kwam naar Nederland en die was eigenlijk opgevoed als een hele progressieve vrouw. Dat ze haar eigen keuzes moest maken, haar eigen geld verdienen. Dus dat was ze ook eigenlijk allemaal aan het opzetten. Maar in 1933 kwam uiteraard Hitler aan de macht in Berlijn, in Duitsland. En ja, het klimaat veranderde al echt letterlijk op straat. Dus ze voelde van, ik kan hier als Joodse niet langer blijven. Dus toen is ze meegegaan met haar huidige vriend, haar vriendje van dat moment, John Fernhout. Is ze naar Nederland gekomen.
1: Mm-hmm.
2: En ze vond het hier maar heel provinciaals in eerste instantie. Later viel dat wel mee en heeft ze haar eigen weg gelegd voor de oorlog. Maar na de oorlog werd zijn moeder. En vond het gewoon heel ingewikkeld om haar moederschap te combineren met het werk. Ze was nog steeds een fervent fotograaf natuurlijk. Mm-hmm. En even later, toen ze gescheiden was, kinderen uit huis, ze was al 60... Kwam hier eigenlijk de tweede feministische golf in Amsterdam, maar zeker ook in andere plekken in Nederland op, de Dolomina's. En daar heeft ze zich toen bij aangesloten. We kennen nu de Dolomina's weer, die zijn weer opgekomen.
1: Ja.
2: Want er moet nog steeds voor veel vrouwenrechten gevochten worden. En om daar eigenlijk een hedendaags punt aan te maken, of we noemen het een beetje een comma, hebben we een hedendaagse kunstenaar, Meerte Berendsen, gevraagd om haar huifkar hier neer te zetten. En die is geïnspireerd op een huifkartocht van de Dolomina's, die Eva Besneu helemaal in beeld heeft gebracht in 1972. Dus zo knoop je eigenlijk haar oeuvre en de mooie einde van het oeuvre van Eva Besneu, het fotograferen van de Dolomina-acties, verbind je daarmee eigenlijk aan het heden.
1: Ja, en door die huifkar wordt het dan ook heel concreet, denk ik.
2: Heel concreet, ja. En je kan meedoen aan workshops om met die huifkar eigenlijk weer ja, mooier te maken dan die is. En dan gesprekken met elkaar te delen. Dus het is een heel mooi einde van een heel omvangrijke tentoonstelling.
1: Ja, en meer dan alleen foto's kijken dus.
2: Zeker, want we hebben niet alleen een huifkar, we hebben ook een rietveldstoel. Okay. We hebben een heel mooi zelfportret van Charlie Torop, die heel wezenlijk voor haar was. Dat was haar schoonmoeder een tijd lang in de jaren 30, werd echt een rolmodel voor haar. En we hebben hier natuurlijk de rijkdom, en we begonnen er even mee, dat het fotomuseum is onderdeel van het kunstmuseum. Ja. Dus we hebben gewoon de beschikking over allerlei collecties. En ja, die hebben we ook in de fotografie tentoonstelling gehaald. En dat werkt heel mooi.
1: U bent onderdeel van het Kunstmuseum in Den Haag, maar ook een goede buur, begrijp ik. Want u kan zo dingen lenen.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker weten, ja.
1: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die even willen weten hoe het precies zit, kijken die op de website?
2: Ja, zeker. Eva Bisner, de bevrijde camera. En we zijn nog tot eind januari nog te zien.
1: Oh, dan is nog een hele tijd. En je kan er gewoon dagelijks terecht, behalve op maandag, denk ik. Hè, want dan zijn de meeste musea dicht. Dus dat klopt inderdaad.
2: Ja.
1: Dank u wel, Iris Sikking, voor het enthousiaste verhaal over de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf.
3: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

Gevoeligheid kent geen tijd. Zeker niet als het Andy Williams is. Je hoorde hem hier in Through the Eyes of Love. En daarvoor Bluff en Dansen aan de Zee. Zometeen, wie verdient de eerste M.A. Sluiserprijs? Dat naar Emmylou Harris. And Together Again. Together.

0: Muziek uit de jaren 70 van Emmylou Harris. Together Again was dat. Ons volgende onderwerp. In 2027 reikt de historische vereniging Maassluis voor de eerste maal de M.A. Sluizerprijs uit. De prijs is bestemd voor de persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van Maassluis. Herman de Bruin praat erover met vicevoorzitter Adrie van Vliet.
1: Adrie, welkom.
2: Dankjewel.
1: De historische vereniging in Maassluis die gaat een prijs uitreiken. Waar is die prijs naar vernoemd?
2: Ja, de prijs is vernoemd naar Wim van der Stelt. Die had een pseudoniem M.A. Sluizer.
1: Mm-hmm.
2: En dan is natuurlijk de vraag, wie is die Wim van der Stelt? Waarom ga je daar een prijs voor bedenken aan toe kennen?
1: Ja.
2: Nou, het gaat om Wim van der Stelt. Die heeft in Maassluis vanaf 1955 eigenlijk zijn... Tot aan het eind van zijn leven heel veel foto's gemaakt voor allerlei zaken in Maassluis. Dus eigenlijk op foto de historie van Maassluis vastgelegd.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast was hij ook een leuke stadsdichter. Die vaak bij foto's ook een heel leuk, toepasselijk gedicht plaatste en publiceerde in de Maassluisse krant De Schakel.
1: Ja, en daar is die prijs naar genoemd.
2: En daar is de prijs naar genoemd.
1: Ja.
2: En ja, we zijn heel blij om op die manier eigenlijk een stukje historie te promoten van Maassluis. En we hopen dus met die prijs vooral mensen te bereiken en het initiatief op te starten. Dat mensen zich gaan nog meer bezig gaan houden met de geschiedenis van Maassluis in de breedste zin van het woord.
1: Ja, maar u zoekt ook iemand die een organisatie of een persoon die op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van Maassluis. Want ja, u bent natuurlijk de historische vereniging, dus dat heeft met de geschiedenis te maken. Zijn er mensen die daar in Maassluis voor in aanmerking komen of is dat onbekend?
2: Nou ja, het is voor mij, ik heb niet direct mensen op het oog nu. Er zijn heel veel mensen die op een bepaalde manier met de geschiedenis van Maassluis bezig zijn. En dan moet je niet alleen denken aan een boek of een scriptie. Maar je kunt ook denken aan tentoonstellingen die georganiseerd worden. Een vaarend monument wat in stand wordt gehouden. Lesprogramma's, nou heel breed komen deze items. Als het maar gaat over geschiedenis van Maassluis en iets promotieachtig heeft, komt er voor in aanmerking voor deze prijs.
1: Ja, alles wat met de geschiedenis van Maassluis te maken heeft, waar mensen mee bezig zijn geweest, die mogen zich aanmelden.
2: Ja,
1: ja. Hoe kunnen ze dat doen?
2: Er zijn een aantal manieren. Je kan natuurlijk altijd jezelf aanmelden, dat sluit er niet uit. Maar leuker is natuurlijk als een ander je aanmeldt en aangeeft richting de jury van wij vinden deze persoon zijn manier met Maassluis bezig zijn met de geschiedenis hartstikke leuk en eigenlijk gewoon prijswaardig.
1: Ja, dus dat kan allemaal voor 1 november, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja. En jullie hebben een jury, nou ook niet de minste, hè?
2: We hebben een heel sterk team, zeg ik zelfs, bij elkaar kunnen organiseren. Mevrouw Janne Sterkenburg, oud-burgemeester van Maassluis.
1: Mm-hmm.
2: Niet de minste, en heeft een hele goede relatie altijd gehad met Wim van Stel tijdens haar ambtelijk functioneren.
1: Ja, dat is ook nog leuk. Hè? Ja.
2: Ja. Peter van Balen, oud-voorzitter van de historische vereniging Maassluis.
1: Ja.
2: Ook een bekende hier, Jaap van Duin, een historicus-econoom die veel over het Westland en Maassluis publiceert.
1: Ja.
2: En natuurlijk onze contacten met het Stadsarchief Vlaardingen, wat de archiefdiensten voor Maassluis waarneemt, Homer Teunissen, die de erfgoedmedewerker Beeld en Geluid is bij het Stadsarchief.
1: Ja.
2: Met z'n vieren, denk ik, een heel mooi team om te beoordelen van, is de inzending prijswaardig of niet?
1: Ja, geen idee hoeveel inzendingen er komen of hebt u toch een beetje een beeld?
2: Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. We natuurlijk heel veel. Ook de reden dat dit gesprek, dat we er nog meer worden. Want
1: het
2: is leuker om uit een aantal te kunnen kiezen dan als het helemaal perk zou zijn.
1: Ja, en de prijs is ook niet mis, hè?
2: Nee, we hebben er lang over gedupt. Van, wat wil je? Wil je het enige cachet geven? Nou, we zijn uitgekomen op €1.000. En de oorkonde natuurlijk erbij. En wat veel belangrijker is, natuurlijk onsterfelijke roem voor de toekomst.
1: Ja, precies.
2: Dus die drie samen moeten echt een aantrekkelijk gebeuren gaan worden. We starten het nu op en we willen het proberen, als het lukt, elke 2 jaar de prijzen uit te reiken.
1: Ja, en de geschiedenis van Maassluis is zo groot en zo diep dat er wel mensen voor zijn die daar zich mee bezighouden.
2: Ja,
1: dus dat is genoeg.
2: Meer dan 1300 leden van de historische vereniging. Dus daar moeten zeker een aantal mensen bij zitten die sowieso ermee bezig zijn, maar ook daarbuiten. Dus wat dat betreft, Maassluis heeft wel wat te bieden.
1: Ja, de opgave kan via de website, neem ik aan?
2: Ja, via de website bij de secretaris van de vereniging of via de sociale media. Kijk even naar de website van de historische vereniging. En er staat precies ook het juryreglement op en ook de contactpersonen.
1: Ja. Noem nog even de naam van de website precies.
2: Dat is historischevereniging.maassluis.nl.
1: Kijk, dan weten we alles weer. En dan kunnen mensen zich aanmelden voor die eerste prijs, de M.A. Sluizerprijs.
2: Ja.
1: Adrie van Vliet, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de prijs. En ook heel veel plezier met alle mensen die ook daarnaast niet de prijs winnen, maar die wel ingestuurd hebben. Daar kunnen jullie toch ook wat mee als vereniging, hè?
2: Ja, daarom. Het geeft weer bekendheid. En we willen vooral weer de historie van de sluis promoten.
1: Dank voor het gesprek.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Leon Mastik. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijndrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking vanuit het westen.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafval vrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er al wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit de westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een buien weer een stuk groter, maar er wordt dan ook weer wat zachte lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Die werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al drie keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zondag 20 september is het weer World Cleanup Day. Overal ter wereld gaan mensen op pad om een stukje straat zwerfafvalvrij te maken. De gemeente roept iedereen in Capelle op die dag samen aan de slag te gaan om hun buurt op te frissen. Capellenaren, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen bij de gemeentewerf gratis een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen halen. Via capelleaandenijssel.nl/zwerfafval kan het opruimmateriaal aangevraagd worden. Bewoners die al eerder opruimommetjes hebben gemaakt en een afvalgrijper in hun bezit hebben, kunnen dan ook weer op pad. ACZ Synchroon organiseert op dinsdag 6 oktober een open avond in zwembad Aquapelle. De zwemvereniging nodigt kinderen van 4 tot 12 jaar met een A-diploma uit om die avond gratis kennis te maken met synchroonzwemmen. Ervaring is niet nodig. Wie een A-diploma heeft, kan direct meedoen. Om 6 uur is er een demonstratie door zwemmers van ACZ. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag in een workshop en om 7:15 kan iedereen weer naar huis. Wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas wil het participatieproces verbeteren. Meer evalueren op projecten die spelen met degenen die participeren, zodat zij zich gehoord voelen en meer informeren over wat er gebeurt in het proces. Dat vertelde de wethouder maandagavond in het radioprogramma IJssel Nieuws. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 15 september. Vandaag werd een warme dag. Op veel plaatsen werd de zomerse grens van 25 gehaald en overschreden. Aanvankelijk was er vrij veel zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. Het bleef wel overal nog droog. Dat gaat komende avond en nacht veranderen. Dan kan er wel wat lichte regen of een enkele bui vallen. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met een paar buien. En dan wordt de aangevoerde lucht duidelijk een stuk minder warm. De minimumtemperatuur schommelt vannacht rond de 14 graden. En morgenmiddag wordt het bij een matige wind uit een westelijke richting rond de 18 graden. Ook op donderdag is de kans op een aantal buien groot. Mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter. Maar er wordt dan ook weer wat zachtere lucht aangevoerd. Met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten kan de temperatuur in die zachte lucht oplopen in de middag naar rond de 20 graden. Ook op zondag kan er nog een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zondagmiddag zo'n 19 tot 20 graden in onze regio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet moet volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten meer doen voor de Rotterdamse haven, de verduurzaming en inwoners die moeite hebben rond te komen. Tegen Rijnmond zegt Schouten dat investeringen van het Rijk nodig zijn in de industrie en havens. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de koopkracht van Rotterdammers. Ze wil bij het kabinet duidelijk krijgen dat een deel van de mensen het zwaar heeft. Ook vraagt ze om hulp vanuit Den Haag bij de opvang van verwarde mensen. De Poolse man die in mei dood werd gevonden in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Bloemhof was al overleden toen er brand in het huis uitbrak. Twee Poolse verdachten van 36 en 39 zouden de brand hebben gesticht om het lichaam weg te maken, zegt het OM. Een derde Pool wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Ze zitten alle drie vast. Vanavond is er opnieuw een metalen staaf aangetroffen op het spoor. Deze keer tussen Holte en Rijssen in Overijssel. Dat gebeurde vandaag op meer dan 30 plekken. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou de afgelopen dagen zijn gesproken over acties op het spoor. Boerenprotestgroep Agractie zegt niets van de sabotageacties te weten. Ook Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn. Al sluit hun voorman Mark van den Oever niet uit dat individuele boeren verantwoordelijk zijn. En drie regiogenoten maken kans op de televisiering voor beste presentator. Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn dit jaar de drie kanshebbers, is vanavond bekendgemaakt. De Vlaardingse Hofman heeft de prijs voor beste presentator al 3 keer eerder gewonnen. En hij won ook eenmaal de gouden televisiering voor Over Mijn Lijk. Rotterdammer Versteeg won in 2015 de prijs voor aanstormend talent. Geboren zwijnrechter Thomas van Groningen won vorig jaar de talentprijs. Kanshebbers in andere categorieën worden later bekendgemaakt. De 61ste editie van het gala is op donderdag 8 oktober. Het weer dan nog. Vanavond steeds meer bewolking. Vanuit het westen plaatselijk een bui. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen zon, bewolking en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.